Als ik in mijn gedachten jouw naam zachtjes fluister, als die geel herfstblaren na lang zomer val, stap met ik en jij, stap ons hand aan hand, maar net in mijn dromen gebeurt het vernauw. En in mijn gedachten is ik reeds liever.

0: 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Sachter, garlic, doof, doof, doof, doof.
2: Doof, doof, doof, vari, vari, doof, doof, binne my doof, doof, geen my bikkie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.
2: Doof, doof, doof, doof.
3: Jou stasie.
2: Doof, doof.
3: Jou stasie.
2: Met lekker doof, doof.
3: Jou stasie. Jou stasie.

0: speel jouwstatie.
1: Biggie Engels, Biggie Afrikaans, ons doen dit in jouw taal.
0: Jouwstatie.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd. Ons maakt dat die dans naar die stof zou staan.

En die tijd is weer 6 meter na 6. En ik zeg jullie morgen. Goedemorgen. Nicolicious is daar. Zo Smurfy, Evelyn, Morning, Renier is daar. Senzu, Zee. Ja, klopt mensen wat samen met Keir. Volgend natuurlijk via die TikTok-blad. En als jij van mij wil komen Keir, dan kun je ook daar gaan Keir op die TikTok. Of op die webtuister www.joostasie.net. En jij kan lekker samen met mij Keir. En advertenties wat je hoort ook hier van die winkelse kant af. Je weet nog niet, ja, je weet al zo ietsje gezegd, maar je is nog niet zeker waarvan hulle gepraat het nie. Maar dat klinkt voor jou bekend, he. Dan kan je ons nou maar, hey, papa, wat het daar man nog gezegd, wat verkoop hij of wat verkoop zij? Gaan kijk gerust op ons webtuiste www.joustasie.net en jij krijgt al die inlichting van ons adverteerders, krijg je daar. En als ook een courantje, gaan loeren een beetje in die courant, wat ons doen en wie ons is en hoe ons lijkt. Of het een maandagfoto, of een dinsdagfoto, of een woensdagfoto. Ja, galoer maar net daar zo. Maar ja, ons moet nou die bloed die die aarde krijgt, die zuurstofbelaaide bloed. Ja. We have to give the body a wake-up call. En jij doet dat met muziek. Ja, partij mensen gaan hardop 45.000 kilometer in voorbereiding voor die marathon. Partij mensen gaan de yoga-positie in. En hulle sak baie stadig vou die kniggies. Zorg je dat iemand nabij is, om je op te helpen als het ek is. En dan haal hulle stadig diep asem op die telling van 3. En dan klink het alsof hulle doodgaan, maar ons doen nie sulke dinge nie. Nee, wat. John Paul Young, Love is in the Air. Kom ons beweeg.

0: Jean-Paul Young, Lovers in the Air, indeed, ja, Tuesday. Dat is nog een dag in de naweek. Nee, we gaan nog niet in die week druk nie. Kom, ons vat het nou maar so stadig, nee? Ons vat het nou maar so plek vir plek. Nee, daai type ding. Ons gaan dit nou nie jaag nie. Gou van dit daar by die winkels draai maak en dan gaan loer ons gou wat sê die weer.
1: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusselberg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Ja, nee, tijd is 12 minuten na 6 en ons gaan gauw kyk wat gaan aan in ons weersaken. Hè? Jy moet ons nou weet, moet jy een kortbroek, twee kortbroeke, een langbroek, kortlangbroek of iets van die aard aantrek.
1: Jou stasie weer.
0: Ja, die man en die vrou daar, die weerkantoor uit, hulle het ook vroeg opgestaan of voordat die mossies gekwee het, die mossies kwee nie, wat hulle tweet. Het hulle opgestaan, hulle sê dat geen waarskuwing vir vandag nie. En dan kyk ons na die streke, sonnig en koel, Gauteng, Pretoria 8 tot by 22, Johannesburg 9 tot by 21, Vereniging 6 tot by 21 graden Celsius. En dan in Mpumalanga, sonnig en koel, maar warm in die laafveld, Mbombela 7 graden Celsius, minimum 24, jou maximum. En Mpumalanga 5 tot by 22, Standerton 4 tot by 18, Skukuza 6 tot by 28. En Limpopo, sunny, cool, warm, towards the east, ja, yeah. Sunny and cool and warm towards the east. Something like that. Polokwane is 7 degrees Celsius minimum, 24 your maximum. Tsanin 7 to a maximum of 26. Musina 10 to 26. Lepalade 5 to 26. And Mokopane 5 to 26. I wonder if that's a copy and paste job. 26 in Limpopo. Noordwest is sonnig en koel, Potchefstroom 5 tot by 24, wacht, hier gaan ons alweer, Mahikeng 8 tot by 24, Rustenburg 8 tot by 24, Vryburg 2 tot by 4, ek bedoel 23, Free State, sunny, cool and coldish, Bloemfontein 4 to 20, Bethlehem 3 degrees Celsius, minimum 18 at the maximum, Kroonstad 6 to 20, Vicksburg 3 to 17, En dan in Noord-Kaap, miskoel in die ochend in die weste, anders in sonnig en koel tot koud. Upington, 3-6 graden Celsius minimum, 23 die maximum. Kimberley, 6 tot by 21, as hy groot gaat nog daar. Alexander Bay, 11 tot by 21, Sutherland, de volle 0 tot by 16 graden Celsius. And then the Western Cape, a couple of fog patches in the morning along the coast. Apart from that, it will be sunny but cool. Cape Town, a minimum of 12 degrees Celsius, maximum of 19. Fairendal, 9 to 22. George, 10 to 18. And Worcester, 7 to 19. Beaufort West, 8 to 18. En dan die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koel in die weste met enkele buie. Gedeeltelik bewolk en koel in die ooste met enkele buie in die kusgebied en aangrensende binneland. Gqeberha, 15 grade Celsius jou minimum, 20 jou maximum. Robertsbouke dorp, 5 tot by 17. Kroegompoestad, 15 tot by 22. Port St. John's, 12 tot by 21. En dan Tata, 8 tot by 19. And then KwaZulu-Natal, last but not the least, good morning, Priya, good morning. Misty conditions towards the interior, apart from that, will be partly cloudy, cool, and it will also be colder towards the southwest. A couple of thunder showers moving in later today from the east and in the south. Durban, 16, maximum 22, Richards Bay, 11, 23, Pietermaritzburg, 7, 19, and then Umnambeeti, 4, degrees Celsius minimum and 18 is your maximum. Yeah, I think it's a beautiful day across South Africa. A little bit of snow there in Lesotho expected today, or during the night, that is. Pietermaritzburg, a little bit of thunder, Durban, Gqeberha and Kgompo Stad. Apart from that, I think it will be a beautiful sunny day.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.

0: Slaggersman.
1: Dit is natuurlijk Dozy Dam. Lekker verjaar, Frikkie. Maar ik zei nog niet Frikkie, nee. Ik zei nou vir Royes weer eens van allemaal wat om ken. Ja, lekker verjaar vandaag. Royes, en ik hoop je gaan een prachtige dag heen. Alles wat mooi is voor je nieuwe jaar. Daar sy. Lekker verjaar verder. Ons gaan op winkels toe en ons gaan loer gauw daar. Wat aangaan daar in ons winkels?
2: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertrouwe en vind balans met ons verskeidenheid klasopties vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Contact gerust vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur een e-post na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgeving. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
3: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all die general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, rash rash, no stress. The Gobord, the Postigbord, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-post op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
4: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd ontbyt.
5: Jimmy Sosa, die Peter Kiese vir 'n braai.
4: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
1: Opstaantyd ontbyt en dis een wat saam met jou keir, ja. Ek keir saam met jou tot so 9:00 se kant. Ons gaan sê weer 'n bietjie nuus en dan 8:00 seker weer so 'n bietjie nuus. En tussen dit lekker keir met musiek en weer en verkeer en ja. En natuurlik die birthday boy, Royce, wat ook saam met ons keir in gees, maar hy's nou nie in vlees nie. Ek dink hy sit daar op die stoep. Ja, net so 'n bietjie feite, of hun feit, het julle geweet dat seekat, een octopus, het 3 harte. 2 daarvan klop as hy 'n jonge dame sien, en dan die ander ene klop natuurlijk, weet, om hom aan die gang te hou. Maar as hy swem, dan klop daar blijkbaar nie 'n hart nie. Ja, dan klop daar blijkbaar niks nie. Ek hoop nie so nie, want hy gaan daar ook een bykie skrik as daar een deur of een ding met klop. Ja, ek het nooit geweet nie. Octopus, they have 3 hearts. 2 for the ladies, and 1 just to keep the body going, and when it swims, then it stops beating. Royes, White Rose of Athens, and it is Nana Muscuri, speciaal vir jou.

0: When tomorrow comes, Eurythmics, indeed. Was dit warm? Ja, weer eens goede morgen voor allemaal. Wat zijn we om keier? Van de skijfers ook dan, morgen. Lekker, jij is allemaal de skijer. Noel is daar. Niel is op pad. Johan, morgen Johan, hallo. Hans is ook daar zo. Franna. Wat een Franna is dit nou? Die Franna? Johan, morgen. Ja, als gaan nu weer zo een beetje koffie maken. Mijn koffie is ijskoud al reeds. Maar het is lekker om samen weer te keier. Al is die koffie koud, Jelle is warm. Dat is een warm plek hier. Ja, lekker muziek wat nog voorleen. Moet naar een zin gaan. Ons gaan later kijken wat aangaan in onze nieszaken. Ons gaan weer. En ons gaan weer verkeer. Ja, ons gaan weer. Nou, sê maar net, ons gaan nou weer. Het kan of weer verkeer, of weer wees, of weer nog muziek. Ja, iets van die aard, ja. Iets in daar voegen. Maar ons gaan nou gewoon nog niet precies tot die nieuwstijd niet, maar kom ons doen voor jullie drie in een rij. En ik heb voor jou lekker muziek gelaai voor drie in een rij. Als jij dalk, kom eens maak zo. Nurse Nora Creer, goeiemorgen ook. Als jij dalk voor mij op kan laten weten, wat is jouw drie gunsteling songs? Sommige morgen of zo. Of terwijl ik nog op je lucht is, dan kan ik dit voor je voorbereiden. Vermoorden, dan speel ons een van jullie zijn drie favorite songs. Wat ik naar volgend gaan spelen is niet zozeer mijne niet, maar dit is wel drie populaire songs. Kom ons doen dit dan van morgen af. Jullie kan maar van mij laten weten en dan zal ik dit voor jou line. Dan speel ik dit voor jou, speciaal voor jou. Eerst gaan zo vinnig net gauw nog een advertentie. En ja, dan gaan ons die drie in een rij voor jullie doen. Die tijd is zo 6:49, dat is eigenlijk die 9e juni. En ja, oor een paar dagjes, een paar slaapjes, dan draai die seisoene weer. En dan beweeg die sonne weer nader na ons en een beetje verder van Europa. Kijk, dat is nou een baie goeie motivering vir myself om die kou te kry, net om te bevestig. Kijk, die somer is op pad. Europa mag wel nou die langer tye heen, maar ons is opvindig op pad daarin. Vinnige advertentie, en as jy ietsie gehoor het daar wat hulle jou sê, en jy kan dan nie lekker onthou nie, papa, mama, wat het hy maar nou gesê, wat verkoop hy, of wat verkoop sy, gaan kyk gerus op ons webtuiste, www.joustasie.net.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in die selfde vloer, besoek Casey Flooring's showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1. Nommer 1.
5: Tijd voor je driewerij op jouw stas.
6: Now, next on stage, one of our very own bartenders, y'all love him, we all know him, Drake
7: Milligan.
6: Yeah, Drake Milligan.
7: One, two,
1: One, two, three, four.

En dit was natuurlijk Bok van Black daar met Habana. Ja, lekker. Isaac Dafel staan bij de rand met Mij Verstaan. En ons gaan dan net na Isaac Dafel gaan ons gauw jou breakfast papgooi doen. Isaac Dafel, Mij Verstaan.

0: Opstaantijd ontbijt op jouw statie.
1: Ja, bye. Elvis Blues daar natuurlijk met Jilletjes vanochtend. Wat shine. Bye, dankie. Morgen, Johan. Morgen, collega Truck Drive. Morgen. Het is lekker jullie samen met ons keer. Iemand heeft mijn boodschap is ook gestuurd. Ik wil het net gauw lees, maar ons gaan nou daarbij komen. Ik ga 8:00 dan eerst een beetje kijken naar internationale nieuws ook. En dan keer ons verder. Anton Meiberg, hier staan ik weer.

0: En dit was natuurlijk Storybook Love. En dit is Mark Knopfler of Knopfer wat daar voor ons dit gegeet.
1: Staan op met die rechte noot op jou stasie.
0: Kom ons dan kijk een bykie wat gaan in die sportwereld aan. Oe genade. Ja, kom ons doen dit.
2: Tijd voor jou sport. Net hier op jou stasie.
0: Ja, voetbal, FIFA World Cup, wereldbeker 2026 begin natuurlijk die 11e. En 11e juni, dat zijn zo een paar slaapies. En hij maakt die 19e juli klaar in Noord-Amerika. En zo 48 spannen en 104 wedstrijden. En dan die grootste FIFA wereldtour of tour, of tour, wedstrijden, of tournament. Ik kan niet vinden op het Afrikaanse woord, kom niet, wat nog ooit gedaan is. En dan 12 groepen en, van 4, wat die top 2 plus 8 best is, wat die derde plek zal deelnemen. Befana Befana, Hugo Broos, Zuid-Afrika zal die spannen ondersteunen. En dan Mamelodi Sundowners, hulle het onlangs die CAF kampioenskap liga finaal in AS. En dan Orlando Pirates en Durban City, hulle gaan die netbal toernooi ook daarin wees. Nog so'n stukje muziek en dan kyk ons weer naar die verkeer.

0: zijn? Ik doe geen werk. Nou, zullen we zo met je chummies.
1: Een bankroof. Paasfeest 1977. Een kruisdorp wordt miljoenen gesteeld. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

Lekkerte, pier, boeremusiek, liekies en net vir jou. André Henning en die kitaarkerels met die biervat polka. Frikkie McDonald met die rooi span, Bart Skeerdersbos orkest met Kiri Hey, Kiri Ho. En Frikkie Elof met Jan Liep, Jan Lap, geniet om.

Geef mij je oomlik alsjeblieft, laat ek vertel van een land waarin ek woon en droom, ek droom wel. Geef mij je oomlik en onthou van allei dag. Was net een light die in die Vrystaat op die plaas, ja. Onthou die dag van wat limoen en poikie kos, brandewijn en kou om die probleme op te los. En Tannie Karike op die radio wat sing, en ons skree hard vir die bokke om die beker terug te bring, ja. Hierdie land wat my geluk bring.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibië. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Ja, een stukje van een merwe is al wat hij heet. Ja, hier heet Renier al van mij op WhatsApp laat weet. Renier Kleinhans, hij het van mij laat weet wat die liedje is. En hij herinner mij baie mooi daaraan dat jij van mij die kunstenaar ook moet gee. So, hier kom hij weer. Ja, dit is hy daai. Kyk of jy vir my kan laat weet of jy dalk weet wat hy is. En dan net na die advertensie so 25 voor 3, dan speel ek vir jou daai nommerkie. Wayne Hayden met Marriage Material en daarna Wikus van der Merwe met Hartbeespoortdam.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Local is lekker en dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sakpasprijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Raadmanstraat, Terrenhout, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste prijse, beste diens.

En dan een goedemiddag, maar welkom. Kom eens kijken wat gebeurt in Junies om 3:00, 4:00, basis van 4:00 vanmiddag. Blijf eens kanker. Vanmiddag in Junies, 2 verdachten is in hechtenis genomen in verband met die moord op 27-jarige Mozambiekse burger in Mosselbaai in die Weeskaap verleden maand. Die man is aangerand en doodgesteek tijdens gewelddadige onrust in Konankaba. Die verdachte zal donderdag in die Mosselbaai landrechtshof verskyn. Een 30-jarige verdachte wat verbind wordt met die onrust waar tijdens soort 50 blijplekken ook aan die brand gesteek is, het reeds in die hof verskyn op aanklachten van aanhitsing en blij in aanhouding. Een politiewoordvoerder, Novella Portelwa, sê die onderzoek naar die moord op een tweede Mozambiekse burger tijdens die onrust duur intussen voort. Ze zijn verskeie leidrade word opgevolg en hulle verwacht dat nog een hechtenisnemings binnenkort sal plaasvind. Die leier van die EFF, meneer Julius Malema, sê 1 miljoen rand lasterzaak tegen die adjunct-president van die Patriotic Alliance, Kenny Kunene, is van die rol geskrap. Die Hoge Rechtshof in Johannesburg het die beslissing gemaakt nadat Malema, sy rechtsvertegenwoordiger, nie al die nodige documenten ingedien het nie. Malema het Kunene gedagvaar oor uitsprake wat hy op een potgooi gemaakt het, waarin hy beweer het dat Malema geld van die oorlede taxibaas Mandla Mesibi ontvang het. Malema se rechtsvertegenwoordiger is van plan om die saak weer aanhangig te maak, sodra die administratieve kwesties uitgeklaar is. Beweringe oor Malema het intussen in die lig gekom en hofdokumente wat deur die Matlanga-kommissie ingedien is. In reaksie op bedringende aansoeke deur die adjunkhoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan. Khan het aansoek gedoen om 'n hofbevel om te verhoed dat die polisie en die Matlanga-kommissie toegang kry tot elektroniese toestelle waarop beslag gelê is tydens 'n klopjag op sy huis in Helton in Mei. Volgens 'n beëdigde verklaring wat deel vorm van die dokument het Khan en die sakeman Mohammed Sayed glo boodskappe met Malema uitgeruil oor parlementêre vrae wat die EFF aan die voormalige inspekteur-generaal van intelligensie Setu Manumara Dindwe sou vra. Die doel van die vraag was glo om Dindwe te probeer betrap, waar hy alleen vertel met die doel om hom so te verwyder. Een tweede staatsgetuie het aan die Pretoriase Landrechtshof gesê dat daar kritieke foute was in forensiese verslaaf wat deur die veteraan ballistiese ontleder kaptein Lawrence Makotlu saamgestel is. Makotlu staan tereg op aanklagte van rechtsverrydeling, die onwettige besit van ammunisie en dat hy een medepligtige was na moord. Het hou verband met sy versuim om die vuurwapen wat gebruik is in die Armand Swart moord te verbind met 30 ander hoë profiel sake van moord en poging tot moord. Sy borgtog aansoek word vandag aangehoor. 'N ballistiese en forensiese onderzoeker kolonel Kagiso Banda het in die hof gesê dat foute in Makotlu se verslag daartoe kon gelei het dat verdagtes vrygelaat word. President Cyril Ramaphosa het medelee betuig na die dood van die Ndebele koning Enoch Makosoke Mabena die tweede. Hy was vir 40 jaar die traditionele leier van die Ndebele Wakwamanala stam en is vroeg vanochtend in die ouderdom van 65 oorlede. Ramaphosa sê die koning het ontwikkeling, nationale eenheid en diversiteit bevorder. En die oorsaak van sy dood is nog nie bekend nie. Die Libanese ministerie van gezondheid sê minstens 8 mense is vanochtend dood en 32 is beseer in 'n Israëlische lugaanvalle op die havestad. En is op die havestad Tyrus. Reddingswerkers soek steeds deur die puin na oorlewendes. Dit is een van die dodelikste lugaanvalle op Tyrus sedert die begin van die oorlog tussen Israel en die militante groep Hezbollah op die 2 maart. Die Israëlische weermag het vanochtend 'n ontruimingsbevel uitgereik vir alle inwoners van die stad, insluitende die noordwestelike Christen woonbuurte, wat nie in die verlede geteken is nie. Dit volg nadat Israel en Iran sondag aanvalle op mekaar uitgevoer het vir die eerste keer sedert die skietstaking in april in werking getree. Albei lande het intussen aangekondig dat hulle aanvalle gestaak het, maar Iran het gewaarsku dat het hervat sal word indien Israel verdere aanvalle uitvoer, insluitend aanvalle in Libanon.

0: Kijk, tenslotte, hierin is bulletin naar je handelsnissen geldzaken. Er is je wisselkoersen en economische aanwijzers. Die rand tegen je dollar is dan 16,46 rand. Die rand verhandelt tegen je Britse pond, 22,06 rand. Die rand verhandelt tegen die euro op hierdie stadium, 19,05 rand. En die prijs van goud is $4,340, 92 cent per fijn ons. Die prijs voor een vat Brent 3 olie is $92,77 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 4 uur op Hardies FM, jou stasie in Riebeek Valley Radio. Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Kry jou Zero Derm produk nou by jou naaste geregistreerde handelaar.
1: Wekelikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6, met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Van besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Want hartelijk goedemorgen, Jobai. Welkom. Dit is 14 minuten na 4 hier op je gunstige radiostatie. Harties FM. Je is ook ingeskankeld op jouw statie. En Riebeek Valley Radio. En dit is natuurlijk tijd voor je programma Huiswaard samen met Hein. Baie welkom. En baie dankie daar aan Etienne Smith. Vandaag met zijn programma met The Magic. Etienne, wat vandaag zijn eerste programma aangebied het van met The Magic. Welkom, Etienne Smith. Af in Kaapstad, ook hier bij die Harties FM Span. En ja, ek gaan samen met jou keer. Het is geen voorzien vanavond, die program. Muziek, actualiteit, nieuws, weer, verkeer. En dat is natuurlijk dinsdag vandaag. Ons gaan weer een beetje woorddraai speel, zo al 5 seconden. Maak zeker dat jij ingeschakeld is en ingeschakeld blij. So, 5 uur kant het ons vir jou nuus, natuurlijk in Afrikaans. Daarna is het streeks weer om 4:45, net so na die handelsbreek, doen ons dan vir jou nuus. Fokus is jou belangrikste nuussake van die dag met die verkeersverslag daarna. En natuurlijk ook om 5:30 kyk ons dan sportnuus. En dan 4:45 kitsversoeke, finale nuusbulletin van die dag met die finansiële verslag net na 6 vanavond. En dit is dan jou laaste nuusbulletin van die dag. Maar nou gaan ons lekker saam kuier onder ons nommer in herlee 061-511-2602. Dit is hoe jy communikeer met my per WhatsApp op 061-511-2602. As daar enige foute is, hoe kan ek sê, as daar enige probleme is op die paaie, kan jy ook hier met my in verbinding tree. En so kan ons dan ons ander pad gebruikers en luisteraars voortydig waarsku. Maar kom ons neem eers 'n vinnige handelsbreek en daarna kyk ons gauw na die verkeer.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
0: For almost 30 years, Marvelous Maids has been the brand individuals, companies and corporations have come to rely on, from pre- or post-occupation property cleanups, once-off cleaning ups and regular contracts or permanent placements. We are simply marvelous. All the way from pre- to post-party cleanups to janitorial staff and Airbnbs, our staff are carefully selected and vetted to ensure that you have peace of mind. Marvelous Maids services include domestic workers, permanent placements, rental management, carpet and upholstery cleaning, pest control, and even frail care. Book your preferred services today by contacting Harties at marvelousmaids.co.za or calling 079-391-7742. It's 079-391-7742. Marvelous Maids Harties is simply marvelous.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
4: Hatfield Motor Group, rated number one in service.
5: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: Maar het is tijd om te kijken naar die verkeer. Kom eens kijken wat er bij Pai aangaat. Hier die verkeersverslag wat dan ons verskaf wordt door iTraffic. Ja, ons begin natuurlijk zomaar hier in KwaZulu-Natal vanmiddag. Die N2 Noord daar in KZN. Lijkt dit voor mij daar is problemen met stilstaande voertuigen op die afrit daar bij de N3. Stilstaande voertuigen in die bewegende baan op die N2 Noord. En dus daar bij die EB Kloete Wisselaar, die linkerbaan is tans gesluit daar. Dan neem kennis van Kaapstad, die N1 ingaande, die afrit bij Laar Kerkstraat. Er is baie, baie druk verkeer tans daar op die N1 ingaande bij daar, die afrit bij Laar Kerkstraat. Dan ook as ons aanbeweeg die N2 uitgaande in de oostelike richting, de Beersweg, baie, baie druk verkeer op die N2 uitgaande bij Victoriastraat. Daar gaan jy dan later vertragings verwag, of kan verwag. Dan weer nog steeds daar in die Weskaap, in Kaapstad, die N2 uitgaande, oostelike richting, afrit bij Mieuwweg. Stilstaande voertuig daar op die N2 uitgaande, na die afrit bij Mieuwweg. Verwag vertragings, rij alsjeblieft voorzichtig. KwaZulu-Natal, die N2 Noord, afrit vanaf Higginson Hoofweg. Stilstaande voertuig daar op die N2 Noord, daarbij die afrit vanaf Higginson Hoofweg. Die linkerbaan is gesluit. Hier in Gauteng, die N1 Pretoria Hoofweg, in de suidelike richting afrit bij Brakfonteinweg. Stilstaande voertuig op die N1 Suid, net na die Brakfonteinpad. Die skouer van die pad is toe. Het lijkt me dus alweer die verkeer aan betreffen. Nou, geen ander verkeersproblemen aangemeld en tans gerapporteerd nie. Ons sal weer een beetje later kijken naar die verkeer. So, het is 4:45 sal ons weer loer naar die verkeer. Terug naar die muziek toe. Een beetje terug in tijd op die Afrikaanse muziekfront. Onthou je nog van groep 2? Hier is groep 2 met Ek is lief vir die wereld.
1: Dit is Nico. Ek is van Brietfontein, Pretoria. Ek luister hier na Harties FM, want hier doen hulle dinge anders.

Maar zei, als je daar een keer een meisje hoor, in die tijd van die dag, dan weet je, ons gaan daar die muziekspeeltjes speel, wat jij zo graag wil aan deelnemen. Maar natuurlijk is het woorddraai. Ik ga voor jou 3 liedjes speel en die volgende 3 liedjes de titel. Vandaag niet in die kunstenaars naam van hem, maar wel in die titel van die liedje is een ooreenstemmende woord. Het komt voor in al 3, die volgende 3 liedjes de titel. Wat is daar die woord waar ik zoek vanmiddag die ooreenstemmende woord? Die leidraad is, je moet altijd die waarheid praten. Dat is die leidraad. Jij moet altijd die waarheid praten. Dat is maar net een leidraad. Nee, probeer kijken of je daar die woord kan krijgen. Hij is verskuil in die titel van die liedje, die ooreenstemmende woord. Ons gaan luisteren naar die Bee Gees, dan die groep S Club 7. En gaan ons afsluiten met de liedje van Buddy Holly. Gaan een beetje terugvatten tijd vandaag hier in Woorddraai. Is je recht voor Woorddraai? Onze nummer in het leven voor jouw antwoord naar mij toe 0615112602. Dat is 0615112602. En kom ons laat wij dan met vandaag zijn Woorddraai.

na die Bee Gees vanmiddag. En hier is geskakel op Arties FM, jou stasie Riebeek Valley Radio, dis die speeligie. Natuurlijk, woorddraai. Ons kyk naar die ooreenstemmende woord wat voorkom in al drie liedjies se titel. Goed, nou hier het ons nou twee deelnemers. Eerste en tweede plek, die wenner van vandag se woorddraai, is dan niemand anders dan is Norman Toerien van Durban. Welgedaan Norman, het eerste die korrekte antwoord verskaf. Die woord waarna ons soek vanmiddag is true or truth, correct so. En dan in die tweede plek, Ronel Pieters van Bloemfontein. Welgedaan Ronel, jy is dan in die tweede plek. Dit is ons laaste liedjie in woorddraai. Buddy Holly, True Love Ways. Daarna neem ons handelsbreek. En ons kom terug met muziek. En natuurlijk, ons gaan ook weer kyk en slag na die verkeer.

Nou, als derde, als kijk naar die verkeer wat er bij Pai aangaan. In de verkeerverslag aan ons verschaft door iTraffic. What's going on the road? Goed, kom eens kijken wat ze die verkeer. Omdat jij ook verkeersproblemen mag aanmelden op diezelfde nummer. Natuurlijk 061-511-2602. En ja, ons begint zo nou hier in Kaapstad op de R300 Noord. Die afrit bij Oud-Parelweg daar was een ongeluk, lijkt het voor mij. Oomblikken geleden op die R300 Noord. Net naar die afrit daar bij Oud-Parelweg. Dus die R101, die linkerbaan wat thans gesluit is. Jij gaan vertragings daar krijgen als gevolg van spitstijd. Een baan is reeds gesluit. Ik geef het weer daar die specifieke ligging. Dat is die R300 Noord, die afrit bij Oud-Parelweg. En daar was een ongeluk daar op daardie, bij daar die afrit bij Oud-Parelweg op die R300. Rij alsjeblieft voorzichtig. Dan een Gauteng die in die R21 Zuid afrit vanaf Atlasweg. Een ongeluk ook daar op die R21 Zuid, daar bij die afrit bij Voortrekker. Nog een ongeluk wat aangemeld is hier in Gauteng, is op die N12 Oost afrit bij Kraftweg. Dus op die N12 Oost bij die afrit bij Kraftweg, daar is een ongeluk aangemeld. Dit is, hierdie is baie problematisch van de spitstijd. So, dit kan groot vertragings in die verkeer veroorzaak op die laatste stadium van die dag. Hier in Gauteng, die N1 Pretoria Hoofweg, daar het ons stilstaande voertuig, die afrit vanaf die N1 Suid. Rij voorzichtig daar, mainline congestion, soos die Engelsman sê. Nog een ongeluk ook hier in Gauteng op die R21 Suid, is die afrit vanaf Atlasweg. Die ongeluk is op die R21 Suid net voor Voortrekkerweg. Daar moet jy ook dan weer eens uiterst voorzichtig rij. KwaZulu-Natal het ons stilstaande voertuig wat aangemeld is op die N2 Suid. Dit is die afrit vanaf Umgeni. Daar die stilstaande voertuig is op die N2 Suid. Net na die afrit vanaf Umgeni. Die linkerbaan is ook heeltemaal geblokkeer. Ons maak muziek, onthou 5 uur is het nieuws tijd. En daarna kijk ons naar die streeks weer. Ons speel ook die winner van Woorddraaise kiezen van muziek. In ieder geval, wel, ek wacht nog voor Norman. Ek denk uit, Norman het vir ons laat weet waarna hy wil luister. So, kom ons vat die laatste liedjie voor nieuws tijd. Danica Jade met Butterflies.

FM, nieuws. Dat is aardig, goedemiddag. En dus op die kop 5 uur, dus tijd voor je nieuws op Artis FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio.

Vanmiddag in jou nuus, die minister van landbou, John Steenhuisen, en sy Italiaanse ewekknie, meneer Francesco Lollobrigida, het vandag ooreenkomste onderteken vir groter samenwerking in die landbousektor. Die ooreenkomste is tydens die eerste Suid-Afrika-Italië landbousakeforum in Kaapstad onderteken. Steenhuisen sê landbouhandel tussen die twee lande bedra 650 miljoen rand per jaar, maar kan beduidend groei. Dit is volgens meneer John Steenhuisen. Die departement van internationale betrekkinge sê die regering oorweeg planne om ander lande te vra om te betaal vir die deportatie van hulle burgers wat Suid-Afrikaanse immigrasiewette oortree. Het volg nadat verskeie lande die afgelope weke van hulle burgers gerepatrieer het te midde van voortslepende protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelandse burgers. Suid-Afrika het die afgelope 2 jaar meer as 100.000 ongedokumenteerde buitelanders gedeporteer, wat die regering miljoene rand gekos het. Een woordvoerder van die departement, Crispin Piri, sê die onlangse repatriaties toon dat lande wat wel die kapasiteit en vermoe het om hulle burgers wat die wet oortree uit Suid-Afrika te verwyder. Die Gautengse politiekommissaris Tommy Mtombeni sê daar was in die vierde kwartaal van die 2025-26 boekjaar afname in sekere misdaadkategorieë in Gauteng. Mtombeni het die portefeuillekomitee oor gemeenskapsveiligheid in die Gautengse wetgewer toegespreek oor die misdaadstatistieke van januari tot maart van jaar. Volgens Mtombeni was daar afname in misdade soos moord, roof met verswarende omstandighede en seksuele oortredings in die provinsie. As hierdan was echter een toename in ontvoerings. Phyllis Herwinners het langs een pad by Isipingo op verskeie beenderen en skedels afgekom wat moontlik menslike beenderen kan wees. Die bene is saam met ander Phyllis langs die Isipingo pad suid van Durban ontdek. Het volg nadat een man wat glo gevra is om sakke rommel by een private begraafplaas te verwyder, dit daar gestort het. Polisie en forensiese spanne is naar die toneel ontplooi en sel het met een gerechtelike onderzoek begin, maar moet eerst bepaal of die oorskot wel menslike beenderen is. In een buitenlandse nuus, Noorweegse navorsers het bevind dat daar verlede jaar die hoogste getal konflikte tussen state sedert die Tweede Wereldoorlog was. Die jaarlikse konflikverslag deur die Vredesnavorsingsinstituut in Oslo het bevind dat daar in 2025 8 konflikte tussen state was, wat dubbel soveel as die vorige jaar en die hoogste getal sedert 1946 is. In totaal is 65 staatsgebaseerde konflikte aangemeld oor 35 lande. Het sluit in die oorlog tussen Rusland en die Oekraïne, die hernieuwde geweld tussen Indië en Pakistan, gevechte tussen Thailand en Cambodja, en verskeie konfrontaties wat verbind word met die streekskonflikt tussen Israel, Iran, Jemen en die VSA. In 2025 is meer as 245.000 sterftes aangemeld wat direct met gevechte of politieke geweld verbind word wat dit die derde dodelikste jaar sedert 1989 maak. Die verslag waarskie ook oor een skerp toename in aanvalle wat burgerlikes direct teiken. Afrika is steeds die streek met die meeste staatskonflikte gevolg deur Asië en die Midde-Ooste.

Wel, het was dan Castles geweest van Freya Ridings. Aangevraagd door Norman Sten. Norman Turin, daar van Durban. Onze winnaar van vandaag zijn woorddraai. Wel gedaan, Norman. Dank je voor jouw keuze van muziek. 12 minuten na 5. Ons gaan ook kijken naar jouw streeks weer. En dan gaan we vinnig een handelsbreek nemen. Voor ons terugkomen met natuurlijk Nieuwsfocus.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors. With serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
3: Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Kom vlug van die geraas, net hier by Harties FM.

denk die belangrijkste verslag, die belangrijkste nieuws vandaag is die situatie over natuurlijk die verslag, die Cat McLane Tinder. Kom ons kijk zo'n beetje daarna, dit is wat vandaag die nieuws gehaald het. Nog 5 senior politiebeamtes is geskors in verband met die 228 miljoen randse tender aan Medicare 24. Maatschappij wat aan die omstrede tender impreneur Woesie Moesie Cat McLane behoort. Die zaak gaan nog wye kringen maken, kan ik jou waarborg. Brigadier Athenda Mati, die nationale politiewoordvoerder, het maandag aand in een verklaring gesê, interne departementele processen is tans aan die gang. In belang van en daarvan om die integriteit van hierdie proces te bou, sal die politie in hierdie stadium nie verdere commentaar lewer nie. Dit kom nadat Mati vrijdag aangekondig het dat 9 beamtes geskors is weens die Medicare 24 tenderproces en hulle het as lede van die bode evalueringskomitee gedien. Generaal Fanny Masimola, die geskorste nationale politiekommissaris, het verlede maand saam met McLane en 16 ander politiebeamtes in die beskuldigde bank van die Pretoriese Streekshof ingeskuif. Masimola en McLane staan saam met die politiebeamtes terecht op 4 aanklagte wat verband hou met die beweerde onreëlmatige toekenning van die Medicare 24 tender. En die saak is natuurlijk uitgesteld tot 26 juni vir verdere onderzoek. Maar jy kan natuurlijk hierdie brug in sy volledigheid gaan lees op die webwerf van Marula Media.

Gunning Gauteng, die R59 afrit daar bij die Reading Wisselaar. Dat is die afrit vanaf die R59. Dat was ongeluk daar op die N12 Oos bij de Voortrekkerweg. Ik zie dat bijkans elke baan is gesluit daar. Die vloei van verkeer wat ernstig belemmerd wordt op hierdie stadium. Dat is die R59 afrit bij die N12 Oos Reading Wisselaar. Rij maar voorzichtig of indien moontlik vermy die area. Dan ook hier in Bal, in die Weeskaap, in Kaapstad, die N1 ingaande in die westelike richting, dus steeds Ou Parel, of die Ou N1 pad, R101, as, soos die andersens bekend staan, en daar is daar die stilstaande voertuig steeds een probleem op die N1. Dus ingaande en belemmer verkeer ernstig op die stadium. Ook uit Kaapstad, die N2 ingaande in de westelike richting, die afrit vanaf Kuilsrivierweg, dus die R300 Zuid. Stilstaande voertuig op die N2 ingaande, beide haar die afrit bij de Tlango Crescent. Die linkerskouer van die pad is gesluit. Verkeersprobleme, meld het gerust aan hier bij mijn herlees, zodat ons aan de pad gebruikers kan waarskie 061-511-2602. Van nou is het al wat die verkeer aan betreft. Gaan ze later weer een beetje inkijken in die verkeerssituatie. Binnenkort is het tijd voor sportnieuws. Smaak muziek, Logan Peterson met X-probleem. Net hier op jou gunsteling radio.

Dat kan ik ook bij Art DCM. Je station hier in Big Valley Radio. Zo'n lekker kierspel daar. Ons gaat Julio Iglesias met 99 miles from LA. Voor de Billy Ray Cyrus, I Keep Breaking Heart en Ebba met Money Money. Nou ja, tuur, kom eens kijken vanaf naar die situatie met die sport. Wat is aan de gang op die sportgebied? En is daar iets om te berg? Dat is belangrijk om gewoon te vinden.

0: people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
1: Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunity doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a bike and you take a fall.

0: So kom ons aan die einde van vandag se program. Dis 20 minute voor 7 hier op Hardies FM. Jou staas hier die Big Valley Radio. Dis die einde van Huiswaarts saam met Daan. Ons maak môre weer so van 4 tot 7. Ek kry jou voor die radio. Maak seker jy's ingeskakel. En natuurlik het ons vir jou nog lekker muziek vanavond. Onthou vanavond om 7 uur Dewald Maritz met Padlangs. Hy gaan saam jou keer tussen natuurlik vanavond om 7 uur en 10 uur vanavond. Wel, ek hoop jy gaan een heerlijke aand, he. Dankie vir allemaal sy saamkeur, vir die deelname aan ons speeliekie vandag, die boodskappe, al die goeikies, dit was lekker om van jou te hoor. Ons gesels morgenmiddag 4 uur weer, ek hoop jy die heerlijke aand, wonderlijke nagrus, en een fantastische woensdagmorgen. So net na die handelsbreek, oudergewoonte speel ek uit met die liek uit die 60er jare, Trini Lopez met Gonna Get Along Without You Now. Van my kant af tot morgen, mooi bly en bye bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co.za. Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zimplex.co.za today. Zimplex, a healthier way of life.
3: So, where are we going? I want good food, the kids need space, and I want a bit of a lekker vibe. You know,
4: Aviators Artis, we've got you covered.
3: Okay, but I'm hungry, hungry, but
4: we've got you covered.
3: Something for the kids to do?
4: We've got you covered.
3: Live music. Something to actually enjoy our day.
4: We've got you covered.
3: So, basically, we don't need to go anywhere else.
4: Exactly. Aviators Artis, whatever your day needs, we've got you covered. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

het nou voor ons gevang. Ons is nou op jitterdaad betrapt. Maar kan ons hier maar een plan maken dat ons toch jouw lemoenen zien? Iets voor iets. Ons zal jou ons pieren wijzen en wijs jou ons jouw lemoenen.

0: mijn kind, wat kwel? Als je zo met je kostpillen zit, gewoonlijk met bristels en spruiten, is al fout bij die werk.
1: Nee, mama, dat is die fout. Nie.
0: Is het omdat ik jou Lucies opgestoot het?
1: Nee, mama, dat is ook niet dit. Nie.
0: Is het die petrolprijs?
1: Nee, mama.
0: Man, ik forceer jezelf en praat, man. Mam.

langs een rooi grondpad en hakkiesdraad. Bij die oude plaas ek, is waar ek sal wacht.

in in die volmaan opgespoor. Tussen die kwaribos waar die kudu spook en een jakkels tjank soos een geweerskoot, ek is jachtig, vat my bosveld toe.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Speel jou stasie.
3: Bikkie Engels, bikkie Afrikaans, ons doen dit in jou
2: taal.
3: Jou stasie.